seen cabinet padi tiosaan wa kër mam thierno ibrahima. Padi tiosaan wa kër mam thierno ibrahima.